0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Stam.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Jule.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jule.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl Woon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity.nl Woon Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
4: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
3: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
5: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
3: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek staan van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem om zijn passagier te bellen en terug te laten komen, anders kan hij worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorg en zekerheid leider basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was afgelopen 3 jaar de aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. De jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Op zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30e keer georganiseerd door Museum de Lakenhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui voorkomen. De middagtemperatuur vandaag rond de 24 graden in de regio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
4: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
3: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
5: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
3: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+.

0: Unit hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek staan van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem om zijn passagier te bellen en terug te laten komen. Anders kan hij worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorg en zekerheid leider basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was afgelopen 3 jaar de aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. De jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Op zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30e keer georganiseerd door Museum de Lakenhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui voorkomen. De middagtemperatuur vandaag rond de 24 graden in de regio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
3: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
2: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek staan van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem om zijn passagier te bellen en terug te laten komen, anders kan die worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorg en zekerheid leider basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was afgelopen 3 jaar de aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. De jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Op zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30e keer georganiseerd door Museum de Lakenhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui voorkomen. De middagtemperatuur vandaag rond de 24 graden in de regio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover.

0: Unity NL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestje. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL On Tour, zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Vrijdag is het 17 juli. Ik ben Rudo met Stef Ekkel en ga ouwe hoer naar Marco de Hollander.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, je zingt ze mee!
0: Nu.

0: Stef Eckel en Geouwe Hoer en Marco de Hollander met In die Zomernacht.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Welkom, een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Misschien even uitleggen wie ik ben en wat we doen. Ja, voor de mensen die al jaren luisteren, denken misschien van, hè, waarom? Jij bent toch gewoon Rudo en je bent elke werkdag bij je tussen 10 en 11 met die Koffieshow. Ja, dat klopt, maar misschien heb je het nieuws al gelezen op centraalplus.nl. Goed nieuws, sinds gisteren zijn we ook te ontvangen in de hele regio Den Haag en richting Rotterdam. Dus ja, misschien zitten er wel mensen in de auto nu in Den Haag. Of in Wassenaar of in Zoetermeer. Die denken van, ja, maar wat is dit voor zender eigenlijk sinds gisteren nieuw op mijn radio? Ja, wij zijn Unity NL en we zijn er al een tijdje in de Leidse regio. En hier hoor je altijd het nieuws van uit de regio. En natuurlijk ook de lekkerste muziek van eigen bodem. Met alleen maar meezingers zeggen we, oké, je zingt ze mee. Dus we mogen een hele nieuwe groep verwelkomen. Althans, dat hopen we dan. De komende tijd gaan we daar wel wat extra aandacht aan besteden natuurlijk. Ik zou zeggen, Haaglanden, welkom bij Unity NL. Met zometeen hier Peter Beense, Als ik niet meer leef. En zometeen ook Gianluca. Maar eerst John West en Lange Frans. Blijf bij mij.

0: Ciao, doei, adios, Guido van de Graaf hier bij Unity NL, waar wij eventjes naar Zoeterwoude gaan. Ja, gezegend met wijwater zijn het kruis en de haan van de Sint-Jans onthoofding aan de Zuidbuurtse weg in Zoeterwoude gisteren weer op de katholieke kerk gehesen. Inwoners kwamen het tafereel aanschouwen, waaronder wethouder Arjan Agema. Je hoort de wethouder en daarna ook Aad Berk van de Sint-Jan zelf.
1: Nou, ik mocht getuige zijn van het omhoog hijsen van de haan op de nieuwe Sint-Jans onthoofdingskerk. Ik ben hier zelf inwoner van de Wijpoort, dus het is mijn dagelijkse uitzicht. Dus ik ben ontzettend blij dat het nu weer gelukt is om na 4 jaar de haan weer op de plek te krijgen waar die hoort.

0: Hartenbreker en Diego Holtkamp met Momento. En je hoorde net alles over de haan die weer op de Sint-Jan staat in Zoeterwoude. Wil je de beelden daarbij zien? Dat kan. En we hebben het gefilmd staan op centraalplus.nl.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek staan van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem om zijn passagier te bellen en terug te laten komen. Anders kan hij worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was afgelopen 3 jaar de aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. De jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Op zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30ste keer georganiseerd door Museum de Lakenhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui voorkomen. De middagtemperatuur vandaag rond de 24 graden in de regio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tijdens de koffieshow voor deze 17 juli. Goedemorgen, ik ben Rudo. Kijk nog even naar de bekende jarige. Sophie Oosterwaal is jarig, fotomodel 36. Natasha Hamilton, die is dan weer van Atomic Kitten, 44 is ze geworden. En Jaap Stam, de oud-voetballer, is 54 geworden. Oud-Belgisch wielrenner Nico Matte, 55. En Marielle Tweebeke van het Nieuws is 55 geworden. Dan hebben we ook nog Angela Merkel, Duits politicus. Tegenwoordig met pensioen, 72 is ze geworden. David Hasselhoff van Baywatch en de Knight Rider, die is 74 geworden. Dr. Rossi uit Gooise Vrouwen, ook jarig, 76. En Maven van der Steen, Nederlandse actrice, is 77 geworden. En tot slot is het de verjaardag van Camilla Parker-Bowles, de vrouw van koning Charles, vandaag 79 geworden.

klokkenluider van Arjan Oosterom hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen, we kijken nog even naar het weer vandaag. Veel wolken. De zon die doet echt keihard zijn best om er doorheen te komen. Dat gaat af en toe ook wel lukken, maar daardoor wel een bewolkte dag. Prima temperatuurtje hoor, 21 graden. En het blijft droog bij een matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. Aan de kust kan die natuurlijk wel eventjes wat heftiger zijn, die wind. Vanaf morgen gewoon weer meer zon. De temperatuur die blijft hangen op een graad of 20. Dus Unity

stem in je hart van Amar aan het einde van de koffieshow voor deze week. Morgen ook weer een koffieshow, dan met Emiel Scholtes. Je hoort hem tussen 10 en 12 zaterdag en zondag. En morgen natuurlijk ook weer de Unity NL Top 25 met de 25 grootste hits. En dan gaan we alweer een nieuwe week in met de koffieshow volgende week. Met natuurlijk als hoogtepunt volgende week zaterdag de Unity NL On Tour. Volgende week zaterdag staan we in Voorschoten met optredens onder andere van Mick Harre. Verder daar op het podium ook Wendy van Hout en Fons Veuring komt daar langs. Wil je er meer over weten? Het begint er om 19:30. Check even de site unitynl.nl.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, in grote delen van het land is het nog zonnig, later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht 5 minuten vertraging en de andere kant op. Bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de Unity NL Single Track.
1: Oké, vamos!
0: Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Sodorp. De parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland. De gemeente meldt dat de beoogde gedeeltelijke heropening op 3 augustus niet doorgaat. Tijdens de herstelwerkzaamheden is ontdekt dat de nieuwe afwerkvloer op meerdere verdiepingen op verschillende plekken loslaat. Zolang de oorzaak niet bekend is, liggen de werkzaamheden aan de vloer stil en is er nog geen nieuwe openingsdatum. En de NOS berichtte gisteren over een onderzoek naar gemeenten die persoonsgegevens onvoldoende anonimiseren

0: voordat ze documenten online publiceerden. In Voorschoten kwam één document naar boven waarin dat het geval was. In een online gepubliceerd document uit 2020 stonden de persoonsgegevens van 3 bestuurders van Stichting Sociaal Hulpfonds Voorschoten. Nadat Voorschoten door de informatiebeveiligingsdienst van de VNG op de hoogte werd gesteld, heeft zij het document offline gehaald. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn misbruikt. En de vader van de Leidse burgemeester Peter Heikoop wordt vanaf volgende week dinsdag waarnemend burgemeester van Papendrecht. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, heeft Jan Heikoop eerder deze week benoemd. De benoeming is van korte duur en betreft alleen vervanging vanwege de vakantie van zittend burgemeester Margreet van Driel in de periode van 21 juli tot 10 augustus. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je bij Moordrecht op dit moment 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor het tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A20. Richting Gouda heb je tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op, bij Nieuwekerk aan de IJssel, doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland. De gemeente meldt dat de beoogde gedeeltelijke heropening op 3 augustus niet doorgaat. Tijdens de herstelwerkzaamheden is ontdekt dat de nieuwe afwerkvloer op meerdere verdiepingen op verschillende plekken loslaat. Zolang de oorzaak niet bekend is, liggen de werkzaamheden aan de vloer stil en is er nog geen nieuwe openingsdatum. En de NOS berichtte gisteren over een onderzoek naar gemeenten die persoonsgegevens onvoldoende anonimiseren voordat ze documenten online publiceerden. In Voorschoten kwam 1 document naar boven waarin dat het geval was. In een online gepubliceerd document uit 2020 stonden de persoonsgegevens van 3 bestuurders van Stichting Sociaal Hulpfonds Voorschoten. Nadat Voorschoten door de informatiebeveiligingsdienst van de VNG op de hoogte werd gesteld, heeft zij het document offline gehaald. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn misbruikt. En de vader van de Leidse burgemeester Peter Heikoop wordt vanaf volgende week dinsdag waarnemend burgemeester van Papendrecht. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, heeft Jan Heikoop eerder deze week benoemd. De benoeming is van korte duur en betreft alleen vervanging vanwege de vakantie van zittend burgemeester Margreet van Driel in de periode van 21 juli tot 10 augustus. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Diezelfde A20, maar dan naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. Wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je bij Rijswijk nu 5 minuten vertraging. A20 naar Gouda, 10 minuten extra bij Moordrecht. En de andere kant op 5 minuten extra bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio digitaal.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland. De gemeente meldt dat de beoogde gedeeltelijke heropening op 3 augustus niet doorgaat. Tijdens de herstelwerkzaamheden is ontdekt dat de nieuwe afwerkvloer op meerdere verdiepingen op verschillende plekken loslaat. Zolang de oorzaak niet bekend is, liggen de werkzaamheden aan de vloer stil en is er nog geen nieuwe openingsdatum. En de NOS berichtte gisteren over een onderzoek naar gemeenten die persoonsgegevens onvoldoende anonimiseren voordat ze documenten online publiceerden. In Voorschoten kwam 1 document naar boven waarin dat het geval was. In een online gepubliceerd document uit 2020 stonden de persoonsgegevens van 3 bestuurders van Stichting Sociaal Hulpfonds Voorschoten. Nadat Voorschoten door de informatiebeveiligingsdienst van de VNG op de hoogte werd gesteld, heeft zij het document offline gehaald. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn misbruikt. En de vader van de Leidse burgemeester Peter Heikoop wordt vanaf volgende week dinsdag waarnemend burgemeester van Papendrecht. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, heeft Jan Heikoop eerder deze week benoemd. De benoeming is van korte duur en betreft alleen vervanging vanwege de vakantie van zittend burgemeester Margreet van Driel in de periode van 21 juli tot 10 augustus. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 6.

0: 14 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen de Meern en Nieuwebrug. Je hebt 10 minuten vertraging door een auto met pech. A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je een kwartier vertraging. En de andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A12 richting Den Haag. Tussen Oude Rijn en Nieuwebrug heb je een kwartier vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland. De gemeente meldt dat de beoogde gedeeltelijke heropening op 3 augustus niet doorgaat. Tijdens de herstelwerkzaamheden is ontdekt dat de nieuwe afwerkvloer op meerdere verdiepingen op verschillende plekken loslaat. Zolang de oorzaak niet bekend is, liggen de werkzaamheden aan de vloer stil en is er nog geen nieuwe openingsdatum. En de NOS berichtte gisteren over een onderzoek naar gemeenten die persoonsgegevens onvoldoende anonimiseren voordat ze documenten online publiceerden. In Voorschoten kwam 1 document naar boven waarin dat het geval was. In een online gepubliceerd document uit 2020 stonden de persoonsgegevens van 3 bestuurders van Stichting Sociaal Hulpfonds Voorschoten. Nadat Voorschoten door de informatiebeveiligingsdienst van de VNG op de hoogte werd gesteld, heeft zij het document offline gehaald. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn misbruikt. En de vader van de Leidse burgemeester Peter Heikoop wordt vanaf volgende week dinsdag waarnemend burgemeester van Papendrecht. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, heeft Jan Heikoop eerder deze week benoemd. De benoeming is van korte duur en betreft alleen vervanging vanwege de vakantie van zittend burgemeester Margreet van Driel in de periode van 21 juli tot 10 augustus. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het

0: Bewolkt en het koelt in de Leidse regio bij Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio, maar de meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Uitzondering is onder andere de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden ook een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de extra reistijd ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Doe het hier nou on tour. Komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Delft en knooppunt Ypenburg 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Er zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiden-Dorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding.

0: opleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn er wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen 10 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein 20 kilometer file. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien.

0: Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiden-Dorp is de situatie onveranderd. Gebke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn er wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren echter niet meer dan 5 minuten vertraging op. Helaas nu wel een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet. Daar is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht een kwartier vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ieder weekend is het feest bij JuleTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuleTNL Party Night.
5: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
2: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De JuleTNL Party Night.

Het feestteam Stuiterbal. Eigenlijk gewoon om dat weekend lekker stuiterend in te gaan. Ik heet je welkom. Het is de Party Night, of eigenlijk gewoon de Vreemibo van Unity NL. De radiozender met alleen maar muziek van eigen bodem. Tijd voor een lekker drankje, tijd voor een bitterbal en tijd om mee te zingen met onder andere Marco Schuitmaker na Arjan Oosterom. Dit is Hey, ga je mee op stap?

Op de dag dat de zomervakantie officieel is begonnen in het midden van Nederland. Zomernacht in Griekenland, Marco Schuitmaker en Arjon Oosterom. Ook die hoorde je bij Unity NL. Met onderweg de Cooldown Café na Jeroen van Zelst.

Ja, gezellig. Bekend van zijn blauwe pak met de gele details. Marco Kraats en Wij zijn nu binnen. Daarvoor ook nog de Cooldown Café. En ik draaide nog Jeroen van Zelst met Beesten van de Nacht. Het is Unity NL. Je weekend is officieel begonnen. En dat vieren we met muziek van Immer Hansie na Ed Nieman. Ja, helaas niet meer onder ons. Toch is dit een liedje die gewoon iedereen kan meezingen. Dit is Leven de Lol.

0: Leidse.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiden-Dorp is de situatie onveranderd. Gebke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45 naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn de wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn al bijna opgelost. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij knooppunt Hoefvliet nog wel 10 minuten vertraging. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is de Unity NL Party Night.

Rob Kims, oftewel Snolle Bollekes. Afgelopen maart heeft hij zijn allerlaatste show gegeven in het Gelderdoom in Arnhem. Of dat ooit nog terug gaat komen, dat is een beetje de grote vraag. Hij heeft dat jarenlang gedaan natuurlijk met al die grote hits van hem en een heleboel collega-artiesten. Klappen om de U, die hoorde je bij Unity NL. Met nu Wesley Klein. En Wesley die gaat de komende weken lekker op de camping zitten. Gaat daar wel gewoon optreden. Alleen komt hij dan vanaf de camping. Dus is hij helemaal relaxed en zen. Dus dat is altijd fijn. Je hoort hem nu. Waarom?

0: Zo, dames, daar was het.
1: Alpe Zusjes, en de stem die je net hoorde was natuurlijk de stem van Ons Moederzee Nog. Oftewel Jan Biggel, Superman en Wesley Klein. Die hoorde je met Waarom Dans Je Niet Met Mij. En Wesley heeft een aankondiging gedaan. Dat is een nieuw liedje die eraan gaat komen in augustus. En dat gaat een samenwerking worden met onder andere Brace. Het is Unity NL. Busy nu. Dit is Traag.

Carla en Pardou, Liberté en Traag van Busy. Zometeen na 6 uur de beste muziek van Eigen Bodem. En vanaf 9 uur dan hoor je de Party Night tot 1 uur vannacht om jouw weekend echt goed in te luiden. Ik zou zeggen, heel veel plezier nog met de Vrijmibo. Maak er een heel fijn weekend van. En dit zijn de Havenzangers. 'S Nachts na

750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week?

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat bij Delft 7 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiden-Dorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn er wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elmo on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elmo on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend.

0: grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiden-Dorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn er wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: Unity-NL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity-NL On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hola, amor.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
3: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
1: De lekkerste feest- en

Ja, mevrouw, komt u maar. Achteruit met een kontje. Ja, past er precies tussen. Iets naar rechts. Kom maar hier met die bumper. Gaat goed zo. Ja, kom maar.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij EuroTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de EuroTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De EuroTNL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op EuroTNL.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggebomd. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een
0: de lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De JuliTNL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op JuliTNL.

0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. You sing to me. Dit is de Unity NL Party Night. Unity NL. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest...

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Goede TNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Kijk een appje van mijn vrouwtje, schat hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.